0: 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, 92.3 FM.
1: Ja, dames en heren, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Nederlandse uurtje bij 3ZZZ 92.3 FM. Ik ben uw host Jonathan en ik ga u dit komende uur vermaken met allemaal leuke Nederlandse muziek, hits van de afgelopen 100 jaar, nieuws, recent nieuws, iets ouder nieuws en het weer in Nederland. En we gaan ook nog het voetbal bespreken, want dat was ook heel bijzonder dit seizoen, deze week. Wat nog meer? We gaan ook tijdje stilstaan bij mededelingen, waar u zich kunt vermaken, waar u andere Nederlanders kunt ontmoeten. En Vin, ik ga door met het eerste nummer van de ochtend. Dus hier komt hij dan. Lisbeth List met Elisa en Jij moet blijven.

Lisbeth List. Met Elisa, jij moet blijven. En dat komt goed uit. We zijn al inmiddels vijf minuten bezig met de uitzending. Op 3ZZZ 92.3 FM. En dan kunnen we direct doorgaan naar het volgende nummer. En dat is van Dotan met Hope.

Nee, dat was Gerard Joning, dit maakt me gek. Dan is het nu tijd voor de mededelingen. En voor onze eerste mededelingen gaan we natuurlijk zelfs vanuit naar de German Club. De German Club zit in de German Speaking Society van Yarra Valley in Jones Street, Lilydale. Het officiële adres is de St. Patrick's Community Center in Jones Street, Lilydale. Maar dat is dus van de German Speaking Society van Yarra Valley. En de volgende evenementen vinden dan plaats. Morgen 16 november is het Cup Day met Larry Hines. En dat zit ook in de St. Patrick's Community Center. En Larry Hines en de band, ze zijn hele leuke muziek aan het maken, altijd. Ik ga misschien volgende keer een paar liedjes van ze spelen, want het is echt heel erg leuk. Volgende maand hebben we twee evenementen. Dus in december, 7 december, hebben we Kerstmis. En dan spelen de Silver Echo's. En op 31 december hebben we New Year's Eve. En dan spelen de Desperado's. Als u wilt boeken, dan kunt u altijd bellen met Rita op 973-52438. Als u wilt boeken, dan kunt u bellen met Rita. Nee, 973-52438. En dat is van de German Speaking Society in Yarra Valley in Jones Street, Lilydale. Dan hebben we de Dutch Courier, die leest u met veel plezier. En die is van Carole Overmaat, die doet dat. En die is ook een van onze radiopresentatoren. Dus als u nieuws uit Nederland of Nederlands nieuws wilt hebben, op de hoogte gehouden wilt worden, dan kunt u een abonnee nemen. En dat kost $46 per jaar, $4.20 per krant. En u krijgt allemaal leuke foto's, verhalen en informatie uit Nederland of van de Nederlandse community in Melbourne. U kunt Carole Overmaat bellen op 0437-757-393. Dus Carole Overmaat kunt u bellen voor een abonnement voor de Dutch Courier op 0437-757-393. En dan hebben we nog de Abel Tasman Club. Dat is op 60 Rostown Road in Carnegie. U kunt de Abel Tasman Club boeken voor functions, bruiloften, examenfeestjes, van alles en nog wat. Misschien verjaardagen, et cetera. U kunt Liz bellen op 0429-800-057 of Alfons op 0418-512-369. Ik herhaal, u kunt Liz bellen voor meer informatie over de Abel Tasman Club of Alfons. Liz, nummer is 0429-800-057 en Alfons nummer is 0418-512-369. Dan hebben we de Green Table op 16 Balmoral Avenue in Dandenong. En elke zaterdagmiddag van 3 tot 6 is er een Nederlandse meeting. En voor meer informatie kunt u bellen met Michelle Stanley op 0433-997-338. Ik herhaal 0433-997-338. Dat is op 16 Balmoral Avenue. Dat heet de Green Table en het is in Dandenong. En het is elke zaterdag van 3 tot 6. Dan hebben we het Dutch restaurant Mokum in Sydney Road op 359 Sydney Road in Brunswick. En die heeft kroketten, haringen, patatje oorlog, noem het maar op. Allemaal Nederlandse gerechten. Heel veel keuze. Het is dicht op dinsdag, maar het is elke dag geopend. Behalve dinsdag op vanaf 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. En als u wilt boeken, kunt u bellen op 0421-147-424. En dat waren de mededelingen voor deze week. Nou, dan kunnen we doorgaan met de muziek. En uiteraard gaan we daar lekker terug voor in de tijd. En dat is van Django Wagner, Eenzaam, Alleen en Verloren.

was een Django Wagner met Eetam Alleen. Ja, dan gaan we door met voetbalnieuws. Dus we beginnen met de Eredivisie stand. Daar zijn ook een paar verrassingen bij. Dat kun je wel verwachten. Ten opzichte van 2 weken terug. Ajax is van plek verwisseld met FC Utrecht en noem maar op. Nog altijd staat op nummer 1 PSV. PSV heeft 33 punten. Op nummer 2 staat FC Utrecht. Op nummer 3 Ajax. Op nummer 4 Feyenoord. Op nummer 5 staat FC Twente. Op nummer 6 AZ Alkmaar. Op nummer 7 Fortuna Sittard. Op nummer 8 NEC. Op nummer 9 Willem II. Op nummer 10 Go Ahead Eagles. Op nummer 11 NAC Breda. Op nummer 12 FC Heerenveen. Op nummer 13 FC Groningen. En op nummer 14 PEC Zwolle. Op nummer 15 Heracles Almelo. Op 16 Sparta Rotterdam. Nummer 17 Almere. En op nummer 18 RKC Waalwijk. Dan de eerste divisie. Dat staat één niveautje onder. Dus op nummer 1 staat Excelsior. Met 29 punten. En op nummer 2 Helmond Sport. Op nummer 3 De Graafschap. Op nummer 4 FC Volendam. Op nummer 5 Den Bosch. Op nummer 6 Dordrecht. Op nummer 7 FC Emmen. Op nummer 8 Cambuur Leeuwarden. Op nummer 9 ADO Den Haag. Op nummer 10 Roda JC. Op nummer 11 Telstar. Op nummer 12 Jong AZ. Op nummer 13 Top Os. Op nummer 14 FC Eindhoven. Op nummer 15 Jong PSV. En op nummer 16 Jong Ajax. Op nummer 17 MVV. Op nummer 18 VVV Venlo. Op nummer 19 Jong FC Utrecht. Op nummer 20 Vitesse. Vitesse zit al heel lang in de problemen. Dus het is geen verrassing dat ze zo slecht voorstaat. Maar de club hoort wel thuis in de hoge regio. Het is gewoon een traditionele eredivisieclub. En wij hopen dat de Vitesse er snel weer bovenop komt. Nou, dan gaan we door met de muziek. En voor onze volgende nummer gaan we naar Nieuw Voor met Geef me 10 minuten.

Dat was een nieuw format, geef me 10 minuten. En dan gaan we door naar het volgende nummer. En dat is van De Dijk met Nergens Goed Voor.

Dat was De Dijk met Nergens Goed Voor. We zijn al een half uur verder met het programma. Als u nog wilt doneren of als u andere mensen kent die lid willen worden, dan kunt u ze bij INA aanmelden. En we zijn altijd op zoek naar meer radiopresentatoren. Dus als u het leuk vindt om ook programma's te maken, dan kunt u ook INA contacten. Of onze groep op Facebook met Dutchies in Nederland, 3ZZZ, de Nederlandse radio. Dus wij hopen dat u dan snel met ons in contact komt als u geïnteresseerd bent. En dan gaan we door met nog leukere muziek. En we gaan ook nog het nieuws uit Nederland voorlezen. Dus hier komt dan nog een nummer. En dat is van Hugo Matthijssen met Ik Ga Naar Huis.

Dat was Hugo Matthijssen met Ik ga naar huis. Het laatste nieuws is ook niet uit, per se uit Nederland, maar wel uit van de gemeentes uit Nederland. En dat is in Bonaire. Bonaire heeft dus een afvalberg dat gewoon uit de hand loopt en daar niet goed mee om kan gaan. Dus vandaar dat in Den Haag, dus de overheid in Nederland, die wil tijdelijk de taken van de vuilstort overnemen en weghalen bij het eilandbestuur van Bonaire. Dus het volgende nieuws is dus nu gaande. Den Haag is van plan in te grijpen op Bonaire en het eilandbestuur tijdelijk de taken rond een omstreden vuilstortplaats te ontnemen. Dat meldt de waarnemend rijksvertegenwoordiger van het Caribisch Nederland, Jan Helmond. Hij noemt het besluit heel ingrijpend, maar noodzakelijk. Het bestuur van het eiland zou diverse taken verwaarlozen, zoals het houden van toezicht en handhaving bij de stortplaats. Al jaren is er gedoe over vuilstortplaats van Sedibon, de officiële plek waar al het vuil van het eiland wordt gebracht. Vorige maand concludeerde de inspectie van leefomgeving en transport dat de risico's voor het milieu iedere week toenemen. Het gaat om problemen met de lucht, de bodem en het grondwater. Omwonenden willen al jaren dat er ingegrepen wordt. Ze zeggen ernstige gezondheidsklachten te hebben door de afvalberg. Omwonende Farid Ayoubi schrijft dat zijn hartklachten en ademhalingsproblemen toe aan het erger wordende afval. De laatste maanden brak er regelmatig brand uit en dat gebeurde vorige week. En zo'n 30 tot 40 mensen die in een straal van een kilometer rond de brand wonen zijn geëvacueerd omdat er gevaarlijke stoffen vrijkwamen. Ook de dag daarvoor waren er branden. Helmond is er klaar mee en is nu van plan de taken tijdelijk over te nemen. In zijn functie is Helmond een schakel tussen de Rijksoverheid en de drie openbare lichamen in Caribische Nederland. Helmond zegt de complexe situatie stap voor stap te willen oplossen, maar hij verwacht wel dat, dat het een tijd gaat duren. Dan hebben we nog ander nieuws. Er waren, zoals u weet, waren de afgelopen dagen rellen in Amsterdam tijdens een voetbalwedstrijd van Maccabi Tel Aviv tegen Ajax. En dat was heel erg uit de hand gelopen door pro-Palestijnse demonstranten en door hooligans van de club Maccabi Tel Aviv. En die gingen dan met elkaar op de vuist in de stad. Het was in principe een gevecht tussen de taxichauffeurs en de hooligans, maar het hele punt is dat het toch wel heel ver was gegaan en dat er toch antisemitische leuzen waren geschreeuwd en gehoord door heel veel mensen. Dus dat is echt een heel erg kwalijke zaak. Gelukkig wordt er hard opgetreden tegen. Maar alsnog is het gewoon jammer en triest dat Nederland op zo'n negatieve manier in het nieuws komt. Nou ja, dan hebben we ook nog ander nieuws. Dus minder internationale studenten komen naar Nederland. Op de VU zijn er bijna een kwart minder. De instroom van internationale bachelorstudenten op Nederlandse universiteiten en hbo's daalt. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het huidige collegejaar. Op sommige universiteiten is er sprake van een forse daling. Op de Vrije Universiteit in Amsterdam daalt de toestroom van internationale bachelorstudenten met ruim 23%. Bij het hoger beroepsonderwijs zijn er 8% minder aanmeldingen door Europeanen. Het aantal nieuwe internationale studenten dat niet afkomstig is uit de zogenaamde Europese economische ruimte daalt in de voorlopige cijfers met 7%. Op universiteiten staan dit jaar 6% minder internationale bachelorstudenten ingeschreven dan in het vorige collegejaar. De aanmelding vanuit de EER, exclusief Nederlanders, daalt zelfs met 9%. Ook was er vorig jaar een daling te zien van het aantal internationale bachelorstudenten dat zich inschreef bij een Nederlandse universiteit, maar dat was een lichte afname. Vorig jaar was de buitenlandse instroom op unies en hbo's nagenoeg hetzelfde als het jaar daarvoor. Het afgelopen jaar hebben onderwijsinstellingen maatregelen genomen om de aanwas van internationale studenten te beperken. Het kabinet wil deze instroom verminderen.
met het doel om uiteindelijk jaarlijks 293 miljoen euro te bezuinigen op wetenschappelijk en hoger onderwijs. Volgens de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland trekt het kabinet onnodig hard aan de rem. Dit kabinet wil het aantal internationale studenten met een harde bezuiniging en rigoureuze wetgeving nog sterker terugdringen, zegt voorzitter Caspar van den Berg. Dat dreigt een ongerichte kaalslag te worden, waardoor het voortbestaan van opleidingen ook voor Nederlandse studenten in gevaar komt. De inkomsten van internationale studenten zijn volgens de universiteiten onmisbaar. Ook de hogescholen vinden de maatregelen van het kabinet onnodig. Ondanks uitte de twee partijen ook forse kritiek op de aangescherpte kabinetsplannen om de verengelsing in het hoger en wetenschappelijk onderwijs tegen te gaan. De definitieve instroomcijfers over het lopende collegejaar wordt in het eerste kwartaal van 2025 bekendgemaakt. Ja, nou ja, goed, dat is niet zo leuk voor de universiteiten, zou ik maar zeggen, maar dat is misschien wel beter voor de Nederlandse studenten. Nou ja, dan gaan we weer terug met de muziek. En hebben we het nummer van ACTA en Munnik met Het regent zonnestralen.

0: Ja, dat was Koos Alberts met Bij ons in de Jordaan.
1: Heel fijn nummer. En
0: ja, dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van onze uitzending. Ik vond het toch altijd superleuk. Als u ook conveyor worden of een radioprogramma hebben, dan kunt u Ina ook bellen of mailen op Dutchess in Melbourne Triple Z, de Nederlandse radio Facebookgroep. U kunt ons altijd ook berichten sturen voor als u het nummer wilt horen of als u het nummer kwijt bent dat u nog dat wij voor u kunnen opzoeken in onze CD-collectie. Of u wilt iets anders kwijt of een mededeling op de radio doen, dan kunt u ons altijd bellen of contacten. Ja, dan is het niet anders. Dan rest mij niet anders dan u een fijn weekend te wensen. En blijf veilig, blijf gezond. Hopelijk maakt u er wat leuks van wat het jaar nog overblijft. En dan kunnen we vol goede moed naar het volgende jaar gaan. Hier, we gaan nog een paar leuke nummers draaien voor u. Maar het is nu over. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot over 2 weken. Want dan zijn we weer terug met een flitsende programma op de vrijdagochtend. Tot ziens.
2: Highest place and having an opportunity to still be able to possibly do that one last time is kind of cool and exciting.
3: Also came to